to answer is I agree. But then I've got

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie hield donderdagavond bijna 60 mensen aan rond een Israëlische manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden aangehouden voor strafbare feiten. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden voor demonstreren op de Dam, maar dat niet mocht. Die groep is vrijgelaten. De 13 zitten nog vast. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Vooral techbedrijven waren in trek. De BBB wil verder praten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op een uitnodiging van premier Rob Jetten. Jetten noemt dat raar. Volgens Vermeer was de steun vooral een signaal, omdat het kabinet niet wil bewegen op het stikstofdossier. De Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd tegen de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën verwerkte het platform betalingen voor schepen in de straat van Hormuz en sluisde het honderden miljoenen dollars door naar de Iraanse revolutionaire garde. Achter Bitbank zit de Iraanse zakenman Babak Sanjani. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie hield donderdagavond bijna 60 mensen aan rond een Israëlische manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden aangehouden voor strafbare feiten. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden voor demonstreren op de Dam, maar dat niet mocht. Die groep is vrijgelaten. De 13 zitten nog vast. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Vooral techbedrijven waren in trek. De BBB wil verder praten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op een uitnodiging van premier Rob Jetten. Jetten noemt dat raar. Volgens Vermeer was de steun vooral een signaal, omdat het kabinet niet wil bewegen op het stikstofdossier. De Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd tegen de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën verwerkte het platform betalingen voor schepen in de straat van Hormuz en sluisde het honderden miljoenen dollars door naar de Iraanse revolutionaire garde. Achter Bitbank zit de Iraanse zakenman Babak Sanjani. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie hield donderdagavond bijna 60 mensen aan rond een Israëlische manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden aangehouden voor strafbare feiten. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden voor demonstreren op de Dam, maar dat niet mocht. Die groep is vrijgelaten. De 13 zitten nog vast. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Vooral techbedrijven waren in trek. De BBB wil verder praten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op een uitnodiging van premier Rob Jetten. Jetten noemt dat raar. Volgens Vermeer was de steun vooral een signaal, omdat het kabinet niet wil bewegen op het stikstofdossier. De Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd tegen de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën verwerkt het platform betalingen voor schepen in de straat van Hormuz en sluist het honderden miljoenen dollars door naar de Iraanse revolutionaire garde. Achter Bitbank zit de Iraanse zakenman Babak Sanjani. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over een geassocieerd lidmaatschap. Dat zegt een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters. De verklaring volgt op uitspraken van Europees parlementsvoorzitter Roberta Metsola. Zij zei dat Australië en Nieuw-Zeeland Canada kunnen volgen. Een Amerikaanse rechter heeft de voormalige Syrische gevangenisdirecteur Samir Ousman al-Sheikh veroordeeld tot 60 jaar cel. De 74-jarige al-Sheikh is schuldig aan foltering in de centrale gevangenis van Damascus. Ook loog hij tegen Amerikaanse immigratieautoriteiten en vroeg hij frauduleus een verblijfskaart aan. Bij een horecagelegenheid aan de Heuvel in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde kort na 1 uur 's nachts. Er vielen geen gewonden, maar er was wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. De Iraanse revolutionaire garde zegt vrijdag een Togolese olietanker te hebben aangevallen en onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran brak aan boord van de Trent brand uit. Een gemeld veiligheidsincident van donderdagavond houdt mogelijk verband met de aanval, maar dat is onduidelijk. Nu nog het weer. De temperatuur blijft rond de 14 graden. Er is lichte bewolking, de matige wind komt uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over een geassocieerd lidmaatschap. Dat zegt een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters. De verklaring volgt op uitspraken van Europees parlementsvoorzitter Roberta Metsola. Zij zei dat Australië en Nieuw-Zeeland Canada kunnen volgen. Een Amerikaanse rechter heeft de voormalige Syrische gevangenisdirecteur Samir Ousman al-Sheikh veroordeeld tot 60 jaar cel. De 74-jarige al-Sheikh is schuldig aan foltering in de centrale gevangenis van Damascus. Ook loog hij tegen Amerikaanse immigratieautoriteiten en vroeg hij frauduleus een verblijfskaart aan. Bij een horecagelegenheid aan de Heuvel in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde kort na 1 uur 's nachts. Er vielen geen gewonden, maar er was wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. De Iraanse revolutionaire garde zegt vrijdag een Togolese olietanker te hebben aangevallen en onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran brak aan boord van de Trent brand uit. Een gemeld veiligheidsincident van donderdagavond houdt mogelijk verband met de aanval, maar dat is onduidelijk. Nu nog het weer. De temperatuur blijft rond de 14 graden. Er is lichte bewolking, de matige wind komt uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op dit moment rijdt het langzaam op de Zuurhofbrug, de A15 Rotterdam richting Europoort. De brug moest gesloten worden en het verkeer kan er nog langs over de vluchtstrook, maar houd rekening met een file van 9 kilometer en 20 minuten vertraging.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over een geassocieerd lidmaatschap. Dat zegt een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken, Winston Peters. De verklaring volgt op uitspraken van Europees parlementsvoorzitter Roberta Metsola. Zij zei dat Australië en Nieuw-Zeeland Canada kunnen volgen. Een Amerikaanse rechter heeft de voormalige Syrische gevangenisdirecteur Samir Ousman al-Sheikh veroordeeld tot 60 jaar cel. De 74-jarige al-Sheikh is schuldig aan foltering in de centrale gevangenis van Damascus. Ook loog hij tegen Amerikaanse immigratieautoriteiten en vroeg hij frauduleus een verblijfskaart aan. Bij een horecagelegenheid aan de Heuvel in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde kort na 1 uur 's nachts. Er vielen geen gewonden, maar er was wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. De Iraanse revolutionaire garde zegt vrijdag een Togolese olietanker te hebben aangevallen en onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran brak aan boord van de Trent brand uit. Een gemeld veiligheidsincident van donderdagavond houdt mogelijk verband met de aanval, maar dat is onduidelijk. Dan heb ik nog het weer. De lucht is meest bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 14 graden en blijft daar de komende tijd ongeveer bij. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeipoets.
3: Ja, zo ben je weer op de hoogte van het laatste nieuws uit je regio en de rest van de wereld. De ochtendshow gaat beginnen. Het 7 uur geweest.

Dat was Bobby V in The Night Has a Thousand Eyes. Nou, de nacht die is langzaam aan het voorbijgaan, want het is alweer 7:10. Vrijdagochtend, 18 september. Met Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally.

60s and 70s.

0: Cupid Radio draait ze voor je. De beste 60s en 70s hits de hele dag. Shirley Bassey hoorde je. Never, never, never. Ochtendshow. En nu Daniel Gérard.
1: Tu me dis, loin des yeux.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over een geassocieerd lidmaatschap. Dat zegt een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken, Winston Peters. De verklaring volgt op uitspraken van Europees parlementsvoorzitter Roberta Metsola. Zij zei dat Australië en Nieuw-Zeeland Canada kunnen volgen. Een Amerikaanse rechter heeft de voormalige Syrische gevangenisdirecteur Samir Ousman al-Sheikh veroordeeld tot 60 jaar cel. De 74-jarige al-Sheikh is schuldig aan foltering in de centrale gevangenis van Damascus. Ook loog hij tegen Amerikaanse immigratieautoriteiten en vroeg hij frauduleus een verblijfskaart aan. Bij een horecagelegenheid aan de Heuvel in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde kort na 1 uur 's nachts. Er vielen geen gewonden, maar er was wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. De Iraanse revolutionaire garde zegt vrijdag een Togolese olietanker te hebben aangevallen en onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran brak aan boord van de Trent brand uit. Een gemeld veiligheidsincident van donderdagavond houdt mogelijk verband met de aanval, maar dat is onduidelijk. Dan heb ik nog het weer. De lucht is meest bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 14 graden en blijft daar de komende tijd ongeveer bij. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op dit moment loopt het verkeer in de regio vertraging op de A15 richting de Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 minuten vertraging. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kwam er langs via de vluchtstrook. Dan nog file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Kun je er 5 minuten bij optellen.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Een Deutsche Schallplatte van Peter Maffay. Doe was dat. En het laatste nieuws hoor je elke half uur hier op de radio natuurlijk van Esmee Gijzen. Zij is met mij samen in de studio op de vroege vrijdagochtend. Oh, en ik heb leuke liedjes voor je klaarstaan hoor, tijdens het 60s en 70s feest. Zometeen KC in de Sunshine Band. Marvin Gaye en Tammy Terrell. En nu Love's What I Want. Hier is Cashmere.

Tim en Marion die luisteren elke ochtend naar Feel Good Radio. Tenminste, dat schrijven ze in een WhatsAppje dat aan de studio is gestuurd via 06-5139-5139. De radio staat aan in Voorburg. En ze wilden graag Pilot horen met Magic. Nou, die komt er hier aan. Lekker ontbijtje en lekker genieten. Goedemorgen.

radio. Samen ben je niet alleen. Dit is Feel Good Radio 60s en 76 met muziek van B.B. King en Ain't Nobody Home. Nou, thuis ben je nog wel toch? Het is nog vroeg. Of ben je de deur al uit? Zit je in de auto en luister je via DAB Plus naar Feel Good Radio? Dat kan natuurlijk. En als je maar laat staan, zometeen Martha Reeves en New Earth.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland zeggen dat de nieuwe asielprocedure niet goed werkt. Sinds juni vullen asielzoekers hun aanvraag zelf in op een tablet. Maar zij begrijpen de vragen en beschikbare hulp soms niet. Ook niet bij vervolggesprekken. Het effect van de geplande nationale investeringsinstelling op de economie blijft waarschijnlijk beperkt. Dat zeggen deskundigen van het Centraal Planbureau kort nadat het kabinet de oprichting aankondigde. De instelling krijgt 3,3 miljard euro om innovatieve bedrijven en projecten te financieren als de markt dat niet doet. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over een geassocieerd lidmaatschap. Dat zegt een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters. De verklaring volgt op uitspraken van Europees parlementsvoorzitter Roberta Metsola. Zij zei dat Australië en Nieuw-Zeeland Canada kunnen volgen. Een Amerikaanse rechter heeft de voormalige Syrische gevangenisdirecteur Samir Ousman al-Sheikh veroordeeld tot 60 jaar cel. De 74-jarige al-Sheikh is schuldig aan foltering in de centrale gevangenis van Damascus. Ook loog hij tegen Amerikaanse immigratieautoriteiten en vroeg hij frauduleus een verblijfskaart aan. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur stijgt naar ongeveer 16 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staan enkele files in de regio op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. 15 minuten oponthoud op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Berkel en Rode Reis en Rotterdam-Kraling is een ongeluk gebeurd. Berger is aanwezig, maar 2 rijstroken blijven dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Wilshaven is je vertraging 5 minuten.
4: Joey Koeipoes. Uur 2 vanochtend show, we gaan eraan beginnen. En er staan heel veel gave liedjes voor je klaar. Tom Jones, Bay City Rollers en Dinner Ross.

Ja, je zingt ze allemaal mee of je jamt ze mee. Dat kan natuurlijk ook. Johnny Guido Watson was dat uit de 77 en The Real Mother for You. En Tom Jones met Help Yourself. Sir Tom Jones zat ook nog in de radio. Al die mooie herinneringen uit de jaren 60 en 70. Je kunt ze herbeleven tijdens de ochtendshow van Feel Good Radio. De zender met de meeste luisteraars. En ik beloof je straks Sailor ILO, de Four Tops. En nu deze prachtige van Chicago. Hier is Wishing You Were Here op Feel Good Radio 60s en

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland zeggen dat de nieuwe asielprocedure niet goed werkt. Sinds juni vullen asielzoekers hun aanvraag zelf in op een tablet. Maar zij begrijpen de vragen en beschikbare hulp soms niet. Ook niet bij vervolggesprekken. Het effect van de geplande nationale investeringsinstelling op de economie blijft waarschijnlijk beperkt. Dat zeggen deskundigen van het Centraal Planbureau kort nadat het kabinet de oprichting aankondigde. De instelling krijgt 3,3 miljard euro om innovatieve bedrijven en projecten te financieren als de markt dat niet doet. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over een geassocieerd lidmaatschap. Dat zegt een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken, Winston Peters. De verklaring volgt op uitspraken van Europees parlementsvoorzitter Roberta Metsola. Zij zei dat Australië en Nieuw-Zeeland Canada kunnen volgen. Een Amerikaanse rechter heeft de voormalige Syrische gevangenisdirecteur Samir Ousman al-Sheikh veroordeeld tot 60 jaar cel. De 74-jarige al-Sheikh is schuldig aan foltering in de centrale gevangenis van Damascus. Ook loog hij tegen Amerikaanse immigratieautoriteiten en vroeg hij frauduleus een verblijfskaart aan. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur stijgt naar ongeveer 16 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op dit moment loopt het verkeer op enkele plekken vertraging op. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is dat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Bij het knooppunt Tibberrechtseplein ook vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Hier loop je een kleine 10 minuten vertraging op.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Elke dag zijn we erbij, vanaf 7 uur 's ochtends, met de ochtendshow van Feel Good Radio. En daarvoor natuurlijk alleen maar non-stop classic hits uit de 60s en 70s. We zijn er 24 uur per dag via de website feelgoodradio.nl en natuurlijk in heel Zuid-Holland op DAB+. Hier is BZN en Lady Macquarie.

Rod Stewart was dat, You're in my heart, you're in my soul. Richie Valens ook een La Bamba. Vrijdagochtend, lekker samen wakker worden, samen aan het ontbijt. Met straks Chris Andrews, Yesterday Man. En we gaan nu een stukje reggae draaien, we gaan in 1977. Bob Marley and the Wailers is hier in Jammin'.

Hij heette eigenlijk David Jackson, maar noemde zich als artiest Joe Jackson. Je hoorde hem met Is She Really Going Out With Him op Feel Good Radio 60s en 70s. En zo is het er bijna 9 uur alweer aan het worden. Zometeen een update van het laatste nieuws uit jouw regio en de rest van de wereld met Esme. En voor de rest gewoon lekker samen aan het ontbijt met Rodney Crowell nu. Hier is Voila, een American Dream.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Russische luchtverdediging heeft volgens de burgemeester van Moskou in de nacht voor de eerste verkiezingsdag 350 Oekraïense drones onderschept. De meerderheid zou zijn neergehaald. De Russen kiezen in 3 dagen een nieuw parlement. De uitslag wordt zondagavond verwacht. De Bank of Japan heeft de rente verhoogd naar 1,25%. Het hoogste niveau sinds 1995. De centrale bank wil de inflatie bestrijden en kondigt meer verhogingen aan. Hogere energieprijzen en een zwakke yen jagen de inflatie aan. Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland zeggen dat de nieuwe asielprocedure niet goed werkt. Sinds juni vullen asielzoekers hun aanvraag zelf in op een tablet. Maar zij begrijpen de vragen en beschikbare hulp soms niet. Ook niet bij vervolggesprekken. Het effect van de geplande nationale investeringsinstelling op de economie blijft waarschijnlijk beperkt. Dat zeggen deskundigen van het Centraal Planbureau kort nadat het kabinet de oprichting aankondigde. De instelling krijgt 3,3 miljard euro om innovatieve bedrijven en projecten te financieren als de markt dat niet doet. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de komende uren rustig en droog. De temperatuur loopt op van 14 naar ongeveer 17 graden. Het is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. Dat blijft de komende uren het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op dit moment wordt er een vertraging gemeld op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met 10 minuten vertraging.
4: Joey Koeipoet. Ja, uurtje 3 vanochtend show. We gaan eraan beginnen. 9 uur geweest. Zometeen Sonny en Cher, nu Blondie.

Langzaam druppelen onze vrijwilligers van de bellijn alweer binnen. Zometeen na 10 uur, over een klein uurtje, kan je ze weer gaan bellen. 085-8200-899. Gewoon even een luisterend oor of vertel dat je Feel Good Radio aan hebt staan. Altijd leuk. En je bent dan ook niet in de uitzending natuurlijk. 085-8200-899. Vanaf 10 uur kan je ze bellen.

Een easy feel good radio en de champs nog met tequila. Misschien is het wel goed dat ik aan deze kant van de radio zit. Ik ben wakker geworden vanochtend met keelpijn en het wordt gedurende de uitzending niet heel veel beter. Maar we hebben nog een klein half uurtje te gaan en dat wordt een feestje hoor. Met zometeen nog Cliff Richard en Duncan Brown, die hoor je nu. Here is the Wild Places.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Russische luchtverdediging heeft volgens de burgemeester van Moskou in de nacht voor de eerste verkiezingsdag 350 Oekraïense drones onderschept. De meerderheid zou zijn neergehaald. De Russen kiezen in 3 dagen een nieuw parlement. De uitslag wordt zondagavond verwacht. De Bank of Japan heeft de rente verhoogd naar 1,25%. Het hoogste niveau sinds 1995. De centrale bank wil de inflatie bestrijden en kondigt meer verhogingen aan. Hogere energieprijzen en een zwakke yen jagen de inflatie aan. Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland zeggen dat de nieuwe asielprocedure niet goed werkt. Sinds juni vullen asielzoekers hun aanvraag zelf in op een tablet. Maar zij begrijpen de vragen en beschikbare hulp soms niet. Ook niet bij vervolggesprekken. Het effect van de geplande nationale investeringsinstelling op de economie blijft waarschijnlijk beperkt. Dat zeggen deskundigen van het Centraal Planbureau kort nadat het kabinet de oprichting aankondigde. De instelling krijgt 3,3 miljard euro om innovatieve bedrijven en projecten te financieren als de markt dat niet doet. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de komende uren rustig en droog. De temperatuur loopt op van 14 naar ongeveer 17 graden. Het is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. Dat blijft de komende uren het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Half tien geweest op Feel Good Radio. En als het goed is, dan dus ook bij jou in de huiskamer. Met The Pearls en You Came, You Saw, You Conquered. En natuurlijk ook nog Esmee Gijzen met het laatste nieuws. Elke half uur is ze bij ons tijdens de ochtend. Daar ben ik altijd heel blij mee, want dan hoef ik niet alleen in de studio te zitten. Ja, toch? We gaan naar Randy Van Warmer nu. Just When I Needed You Most. You

Denise Williams en Free en ook nog een CCR en Down on the Corner. Zometeen na 10 uur dan gaat het er weer gebeuren. Dan wordt onze bellijn opengesteld. Soms is het gewoon lekker om eventjes een luisterend oor te hebben. Om even te vertellen hoe het met je gaat. Dat kan. Je kan ons bellen via 085 8200899. Vanaf 10 uur is de lijn geopend.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De fractievoorzitter Rob Scheurwater van de lokale SGP noemt het verloop van het protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in Neder-Betuwe onacceptabel. In Opheusden werd met zwaar vuurwerk gegooid, op ramen gebomd en de politie bekogeld. Daarom werd de mobiele eenheid ingezet. Later keerde de rust terug. De AEX-index is vrijdag vrijwel vlak begonnen, ondanks herstel op Wall Street. De Amsterdamse hoofdindex stond kort na opening een fractie hoger op 1101,4 punten. Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI wonnen ruim 2%. Beleggers bleven voorzichtig na renteverhogingen van grote centrale banken. Ook olie werd goedkoper. De droogte heeft bedrijven rond het kanaal Genterneuzen miljoenen euro's aan schade bezorgd. Door het lage waterpeil konden schepen minder goederen vervoeren en moesten ze langer wachten bij de sluizen in Terneuzen. North Seaport wil de havens beter beschermen tegen droogte en extreme regenval. De Spaanse politie in Ceuta brengt honderden migranten over naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie schoot in de lucht nadat migranten zich bij de verzamelplek verdrongen. In het centrum zijn 1700 slaapplaatsen. Naar schatting slapen nog 3000 mensen op het strand. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog met een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur loopt op naar ongeveer 17 graden en blijft daarna stabiel. Nu is het 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op dit moment één vertraging gemeld door een ongeluk op de A20 richting Gouda. Het ongeluk gebeurde op de A16 bij knooppunt Terbrechtseplein.

Alan Jeffries en de Matador hier op de vrijdagmorgen van Feel Good 60s and 70s. Joey, jouw weekend is begonnen. Ga er lekker van genieten. Ik zie je vanmiddag op de Vrijmibo, hè. Gezellig. Iets over tien. Het is vrijdagochtend. Welkom. Weekendsfeertjes in de Kinnik met Erik.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De fractievoorzitter Rob Scheurwater van de lokale SGP noemt het verloop van het protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in Neder-Betuwe onacceptabel. In Opheusden werd met zwaar vuurwerk gegooid, op ramen gebond en de politie bekogeld. Daarom werd de mobiele eenheid ingezet. Later keerde de rust terug. De AEX-index is vrijdag vrijwel vlak begonnen, ondanks herstel op Wall Street. De Amsterdamse hoofdindex stond kort na opening een fractie hoger op 1101,4 punten. Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI wonnen ruim 2%. Beleggers bleven voorzichtig na renteverhogingen van grote centrale banken. Ook olie werd goedkoper. De droogte heeft bedrijven rond het kanaal Genterneuzen miljoenen euro's aan schade bezorgd. Door het lage waterpeil konden schepen minder goederen vervoeren en moesten ze langer wachten bij de sluizen in Terneuzen. North Seaport wil de havens beter beschermen tegen droogte en extreme regenval. De Spaanse politie in Ceuta brengt honderden migranten over naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie schoot in de lucht nadat migranten zich bij de verzamelplek verdrongen. In het centrum zijn 1700 slaapplaatsen. Naar schatting slapen nog 3000 mensen op het strand. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog met een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur loopt op naar ongeveer 17 graden en blijft daarna stabiel. Nu is het 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

De zogenaamde glam rock die aan het begin van de jaren 70 super populair was. Je hoorde T-Rex en hun Hot Love. Goedemorgen, het is vrijdagmorgen, bijna weekend. We vieren dat een hele vrolijke vrijdag lang hier op Feel Good 60's and 70's. Nu met Earth, Wind & Fire, dit is dat prachtige After the Love Has Gone.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De fractievoorzitter Rob Scheurwater van de lokale SGP noemt het verloop van het protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in Neder-Betuwe onacceptabel. In Opheusden werd met zwaar vuurwerk gegooid, op ramen gebomd en de politie bekogeld. Daarom werd de mobiele eenheid ingezet. Later keerde de rust terug. De AEX-index is vrijdag vrijwel vlak begonnen, ondanks herstel op Wall Street. De Amsterdamse hoofdindex stond kort na opening een fractie hoger op 1101,4 punten. Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI wonnen ruim 2%. Beleggers bleven voorzichtig na renteverhogingen van grote centrale banken. Ook olie werd goedkoper. De droogte heeft bedrijven rond het kanaal Genterneuzen miljoenen euro's aan schade bezorgd. Door het lage waterpeil konden schepen minder goederen vervoeren en moesten ze langer wachten bij de sluizen in Terneuzen. North Seaport wil de havens beter beschermen tegen droogte en extreme regenval. De Spaanse politie in Ceuta brengt honderden migranten over naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie schoot in de lucht nadat migranten zich bij de verzamelplek verdrongen. In het centrum zijn 1700 slaapplaatsen. Naar schatting slapen nog 3000 mensen op het strand. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog en overwegend bewolkt. De temperatuur verandert weinig en loopt op van 16 naar ongeveer 17 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Broek.
5: Nog minder dan 6 uur en het weekend gaat beginnen, mensen. Dit is de Vrolijke Vrijdag van onze fijne zender. Feestje, hoor jij!

Legendarische plaat uit de jaren 70, Steve Harley en Cockney and Rebel, Come Up and See Me and Make Me Smile. Weet je wat ik zo gek vind? Dat we nog steeds niet weten wie de nieuwe James Bond gaat worden. Ze komen er maar niet uit, hè. Er gaan allerlei roddels gaan er rond, maar we hebben nog niks bevestigd gekregen. Dit is één ding wat zeker is uit de jaren 60, Shirley Bassey en het thema van Goldfinger.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De fractievoorzitter Rob Scheurwater van de lokale SGP noemt het verloop van het protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in Neder-Betuwe onacceptabel. In Opheusden werd met zwaar vuurwerk gegooid, op ramen gebomd en de politie bekogeld. Daarom werd de mobiele eenheid ingezet. Later keerde de rust terug. De AEX-index is vrijdag vrijwel vlak begonnen, ondanks herstel op Wall Street. De Amsterdamse hoofdindex stond kort na opening een fractie hoger op 1101,4 punten. Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI wonnen ruim 2%. Beleggers bleven voorzichtig na renteverhogingen van grote centrale banken. Ook olie werd goedkoper. De droogte heeft bedrijven rond het kanaal Genterneuzen miljoenen euro's aan schade bezorgd. Door het lage waterpeil konden schepen minder goederen vervoeren en moesten ze langer wachten bij de sluizen in Terneuzen. North Seaport wil de havens beter beschermen tegen droogte en extreme regenval. De Spaanse politie in Ceuta brengt honderden migranten over naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie schoot in de lucht nadat migranten zich bij de verzamelplek verdrongen. In het centrum zijn 1700 slaapplaatsen. Naar schatting slapen nog 3000 mensen op het strand. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog en overwegend bewolkt. De temperatuur verandert weinig en loopt op van 16 naar ongeveer 17 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

een stukje toetsen op de vrijdagmorgen. Dat was Billy Joel en James hier op de vrolijke vrijdag van Feel Good 60s en 70s. Ja, ik zit er weer naar uit te kijken. Ik hoorde net dat de snackbar weer helemaal leeg is gekocht. En zo meteen gaan we eraan beginnen. De bruine fruit vrijdag lunch. Lang leven de vitamintjes. Of toch niet? En dit is...

0: take care of you. Well, and maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Beersheva is op 15 oktober aangemerkt als een hoog risicowedstrijd. Volgens de gemeente Alkmaar komt dat vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten en niet door de supporters. De gemeente houdt rekening met demonstraties. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. Een powerbank vatte tijdens de vlucht vlam, waarna het vliegtuig terugkeerde naar Amsterdam. De brand is geblust en de bemanning handelde volgens de geldende voorschriften. Het is nog te vroeg om te zeggen of de regels voor powerbanks worden aangescherpt. De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan internationale democratische normen. Ook stemmingen in bezette gebieden in Oekraïne zijn volgens de Raad een schending van de soevereiniteit en het internationaal recht. De Raad roept op de Duma nooit te erkennen. De verkiezingen duren tot en met zondag. 6 lidstaten van de Europese Unie vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die door hoge energieprijzen enorme winsten hebben gemaakt. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis zegt dat een Europees plan er voorlopig niet komt. Lidstaten mogen zelf een overwinstbelasting invoeren. Dan heb ik nog het weer. Op dit moment is het 17 graden. De rest van de dag blijft het droog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur loopt op naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Net 12 uur geweest op vrijdag en ja hoor, de snackbar is weer volledig leeg gekomen.

to go. Dat is Cat Stevens, zijn prachtige Father and Son hier op de vrijdag van Feel Good, 60s en 70s. Ja, we hebben het hele team lekker aan de snackjes. Het weekend kruipt alsmaar dichterbij, mensen. Mocht je ook aan het lunchen zijn, eet smakelijk. En geniet van deze knijter van ABBA. Dit is Mamma Mia.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Beersheva is op 15 oktober aangemerkt als een hoog risicowedstrijd. Volgens de gemeente Alkmaar komt dat vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten en niet door de supporters. De gemeente houdt rekening met demonstraties. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. Een powerbank vatte tijdens de vlucht vlam, waarna het vliegtuig terugkeerde naar Amsterdam. De brand is geblust en de bemanning handelde volgens de geldende voorschriften. Het is nog te vroeg om te zeggen of de regels voor powerbanks worden aangescherpt. De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan internationale democratische normen. Ook stemmingen in bezette gebieden in Oekraïne zijn volgens de Raad een schending van de soevereiniteit en het internationaal recht. De Raad roept op de Duma nooit te erkennen. De verkiezingen duren tot en met zondag. 6 lidstaten van de Europese Unie vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die door hoge energieprijzen enorme winsten hebben gemaakt. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis zegt dat een Europees plan er voorlopig niet komt. Lidstaten mogen zelf een overwinstbelasting invoeren. Dan heb ik nog het weer. Op dit moment is het 17 graden. De rest van de dag blijft het droog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur loopt op naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Er staan 2 files op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Prins Klausplein. 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knoopend Hoogvliet en Rijswijk Paspoortpolder 9 kilometer file. Daar is de vertraging ruim een kwartier.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Een van mijn absolute helden uit de jaren 70, Mr. Bartkax, was dat hier aan de Lido Shuffle. Zo mensen, het bruine fruit is weer geabsorbeerd, zeg maar. En de lunch zit erin voor vandaag. Dan kunnen wij ons gaan voorbereiden op de Vrijmibo van Feel Good 60s en 70s. Die begint eigenlijk al om 4 uur vanmiddag. Eerst nog even een siestaatje. En misschien toch nog even een wandelingetje om die snacklunch toch een klein beetje af te krijgen. En de Whispers, vlak voor 1 hoor je deze nog.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva in de Europa League is in Alkmaar aangemerkt als een hoog risicowedstrijd. Volgens de gemeente komt dat vooral door spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten en niet door supporters. Concrete signalen voor verstoring van de openbare orde zijn er niet. De doodsoorzaak van de 51-jarige Alfredo Gulu uit Rotterdam is nog niet vastgesteld, dat meldt het Openbaar Ministerie. Gulu werd vorige week in Rotterdam-Zuid aangehouden omdat hij te hard reed en geen identiteitsbewijs kon tonen. Tijdens zijn arrestatie werd hij onwel en overleed hij. Het onderzoek loopt nog. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. Een powerbank vatte tijdens een vlucht vlam, waarna het vliegtuig terugkeerde naar Amsterdam. De brand is geblust en de bemanning handelde volgens de geldende voorschriften. Het is nog te vroeg om te zeggen of de regels voor powerbanks worden aangescherpt. De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan internationale democratische normen. Ook stemmingen in bezette gebieden in Oekraïne zijn volgens de Raad een schending van de soevereiniteit en het internationaal recht. De Raad roept op de Duma nooit te erkennen. De verkiezingen duren tot en met zondag. Dan nog het weer. Het blijft vandaag overwegend bewolkt en droog. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 17 graden en loopt later op naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Arie Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva in de Europa League is in Alkmaar aangemerkt als een hoog risicowedstrijd. Volgens de gemeente komt dat vooral door spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten en niet door supporters. Concrete signalen voor verstoring van de openbare orde zijn er niet. De doodsoorzaak van de 51-jarige Alfredo Gulu uit Rotterdam is nog niet vastgesteld, dat meldt het Openbaar Ministerie. Gulu werd vorige week in Rotterdam-Zuid aangehouden omdat hij te hard reed en geen identiteitsbewijs kon tonen. Tijdens zijn arrestatie werd hij onwel en overleed hij. Het onderzoek loopt nog. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. Een powerbank vatte tijdens een vlucht vlam, waarna het vliegtuig terugkeerde naar Amsterdam. De brand is geblust en de bemanning handelde volgens de geldende voorschriften. Het is nog te vroeg om te zeggen of de regels voor powerbanks worden aangescherpt. De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan internationale democratische normen. Ook stemmingen in bezette gebieden in Oekraïne zijn volgens de Raad een schending van de soevereiniteit en het internationaal recht. De Raad roept op de Duma nooit te erkennen. De verkiezingen duren tot en met zondag. Dan nog het weer. Het blijft vandaag overwegend bewolkt en droog. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 17 graden en loopt later op naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De schilderij van Jan van Gooijen uit de Rijkscollectie wordt teruggegeven aan de erfgenaam of erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk Vissers aan de oevers van een plas uit 1651 hangt in het Mauritshuis. De minister volgt daarmee het advies van de restitutiecommissie. De Spaanse politie brengt honderden migranten in Ceuta over naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. Agenten schoten in de lucht en gebruikten hun wapenstok nadat migranten zich bij de politie hadden verdrongen. Het centrum heeft 1700 slaapplekken. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jette hebben gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jette noemt dat raar. Vermeer zegt dat het kabinet eerst de strengere stikstofplannen moet intrekken voordat zijn partij verder praat over steun voor de begroting. Warren Buffett doet een stap terug als voorzitter van Berkshire Hathaway. Zijn zoon Howard volgt hem op. Buffett senior wordt emeritus voorzitter en blijft vanuit die rol zijn mening geven over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij het bedrijf en moet de cultuur en waarden bewaken. De 96-jarige Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman. Dan nog het weer. Op dit moment meten we 18 graden. Op veel plekken heeft de zon de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 18 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A20-hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging. A20 Gouda-hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel nog eens 5 minuten erbij. In 5 kilometer file.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De schilderij van Jan van Gooyen uit de Rijkscollectie wordt teruggegeven aan de erfgenaam of erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk, Vissers aan de oevers van een plas uit 1651, hangt in het Mauritshuis. De minister volgt daarmee het advies van de restitutiecommissie. De Spaanse politie brengt honderden migranten in Ceuta over naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. Agenten schoten in de lucht en gebruikten hun wapenstok nadat migranten zich bij de politie hadden verdrongen. Het centrum heeft 1700 slaapplekken. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jetten noemt dat raar. Vermeer zegt dat het kabinet eerst de strengere stikstofplannen moet intrekken voordat zijn partij verder praat over steun voor de begroting. Warren Buffett doet een stap terug als voorzitter van Berkshire Hathaway. Zijn zoon Howard volgt hem op. Buffett senior wordt emeritus voorzitter en blijft vanuit die rol zijn mening geven over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij het bedrijf en moet de cultuur en waarden bewaken. De 96-jarige Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman. Dan nog het weer. Op dit moment meten we 18 graden. Op veel plekken heeft de zon de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 18 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Partijen in de woningbouw waarschuwen voor vertragingen en extra kosten, omdat steeds meer nieuwbouwwoningen niet direct op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. Volgens Netbeheer Nederland is er voor honderdduizenden aanvragen geen ruimte. EDES vreest dat woningzoekenden daardoor langer wachten op een betaalbare woning. Vrijwel alle hoofdredacties en meer dan de helft van de journalisten hebben te maken met juridische druk. Dat blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het om 94%, bij journalisten om 56%. Volgens een bron is in Duitsland een 28-jarige man uit Overasselt aangehouden. De politie hield hem op verzoek van Nederland aan op een parkeerplaats langs de A44 bij Soest. Hij wordt verdacht van een poging bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. Ook onderzoekt de politie dodelijk geweld bij zijn huis op 1 september. Saudi Aramco levert volgende maand geen aardolie aan zeker 2 Europese raffinaderijen. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden. De leveringen zijn verstoord door een aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Herstart volgt vermoedelijk binnen enkele dagen. Volledig herstel kan 6 weken duren. Dan nog het weer. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 18 graden liggen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeluk. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 is de vertraging ruim een kwartier.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Partijen in de woningbouw waarschuwen voor vertragingen en extra kosten, omdat steeds meer nieuwbouwwoningen niet direct op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. Volgens Netbeheer Nederland is er voor honderdduizenden aanvragen geen ruimte. EDES vreest dat woningzoekenden daardoor langer wachten op een betaalbare woning. Vrijwel alle hoofdredacties en meer dan de helft van de journalisten hebben te maken met juridische druk. Dat blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het om 94%, bij journalisten om 56%. Volgens een bron is in Duitsland een 28-jarige man uit Overasselt aangehouden. De politie hield hem op verzoek van Nederland aan op een parkeerplaats langs de A44 bij Soest. Hij wordt verdacht van een poging bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. Ook onderzoekt de politie dodelijk geweld bij zijn huis op 1 september. Saudi Aramco levert volgende maand geen aardolie aan zeker 2 Europese raffinaderijen. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden. De leveringen zijn verstoord door een aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Herstart volgt vermoedelijk binnen enkele dagen. Volledig herstel kan 6 weken duren. Dan nog het weer. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 18 graden liggen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Er staat ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Delft is het oponthoud 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 25 minuten vertraging. Verder is het druk op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Daar sta je ook een kwartier in de file. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging nu ook een kwartier.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Vicepremier Dilan Yeşilgöz hoopt dat de BBB alsnog wil onderhandelen over de kabinetsplannen. De partij steunde donderdag een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Yeşilgöz noemt dat verrassend. Ze belt later op vrijdag met BBB-leider Henk Vermeer. Die zegt dat de stikstofmaatregelen de reden waren voor de steun. Het provinciebestuur van Flevoland blijft erbij dat de provincie geen logische locatie is voor een kleine kerncentrale. Dat komt onder meer door de bodemgesteldheid, problemen met koelwater en het ontbreken van grote industrieclusters. Tennet bood de provincie en de gemeente Lelystad excuses aan voor verwarring over een studie.

0: waarin Lelystad was opgenomen. Partijen in de woningbouw waarschuwen voor vertragingen en extra kosten, omdat steeds meer nieuwbouwwoningen niet direct op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. Volgens Netbeheer Nederland is er voor honderdduizenden aanvragen geen ruimte. Edes vreest dat woningzoekenden daardoor langer wachten op een betaalbare woning. Vrijwel alle hoofdredacties en meer dan de helft van de journalisten hebben te maken met juridische druk. Dat blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het om 94%, bij journalisten om 56%. Dan nog het weer. Er is een afwisseling van zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 19 graden, maar voelt aan als 16 graden. Later daalt de temperatuur naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Erwin van der Bliek.
2: Net 4 uur geweest, nog minder dan een uur. En dan gaat weer een weekend beginnen. Nou, dat gaan we hier.

Een grote hit uit de jaren 50. Me and you and a dog named Boo. Goedemiddag. Het is vrijdag, net 4 uur geweest. Ja hoor, onze catering is hartstikke druk met het voorbereiden van de Vrijmibo. Die gaat dan zo meteen om 5 uur officieel beginnen. En wij gaan aftellen naar een weekend in september. Het laatste weekend in de zomer op de kalender. Met

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Vicepremier Dilan Yeşilgöz hoopt dat de BBB alsnog wil onderhandelen over de kabinetsplannen. De partij steunde donderdag een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Yeşilgöz noemt dat verrassend. Ze belt later op vrijdag met BBB-leider Henk Vermeer. Die zegt dat de stikstofmaatregelen de reden waren voor de steun. Het provinciebestuur van Flevoland blijft erbij dat de provincie geen logische locatie is voor een kleine kerncentrale. Dat komt onder meer door de bodemgesteldheid, problemen met koelwater en het ontbreken van grote industrieclusters. TenneT bood de provincie en de gemeente Lelystad excuses aan voor verwarring over een studie waarin Lelystad was opgenomen. Partijen in de woningbouw waarschuwen voor vertragingen en extra kosten, omdat steeds meer nieuwbouwwoningen niet direct op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. Volgens Netbeheer Nederland is er voor honderdduizenden aanvragen geen ruimte. Edes vreest dat woningzoekenden daardoor langer wachten op een betaalbare woning. Vrijwel alle hoofdredacties en meer dan de helft van de journalisten hebben te maken met juridische druk. Dat blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het om 94%, bij journalisten om 56%. Dan nog het weer. Er is een afwisseling van zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 19 graden, maar voelt aan als 16 graden. Later daalt de temperatuur naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Meer Bos kijkt op de radio. Ik ben er een voorstander van, hoor. Lowdown was dat hier op vrijdagmiddag. Ja, de laatste minuut hierop. Je zal op het werk zeggen nu nog. Dan is het aftellen echt in volle gang. We gaan er zo meteen lekker in rollen. Weer een weekend in de maand september. En het laatste weekend waarin het officieel zomer is op de kalender. Volgend weekend zal het herfst zijn. Wen er maar aan. Hey,

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het prijzengeld voor de Nobelprijzen gaat dit jaar omhoog naar 12 miljoen kroon, omgerekend meer dan een miljoen euro. Dat is een verhoging van omgerekend 88.000 euro. De Nobelstichting zegt dat het bedrag zo op lange termijn zijn waarde behaalt. De prijzen worden sinds 1901 uitgereikt. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend licht hoger begonnen. De Dow Jones-index stond kort na opening vrijwel vlak. De brede Standard & Poor's 500-index steeg 0,1% en de Nasdaq 0,5%. Vooral technologie- en chipbedrijven gingen verder omhoog na het eerdere herstel op Wall Street. Het kabinet wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting. De partij steunde de motie van wantrouwen tegen het kabinet. Premier Rob Jetten nodigt eerst andere partijen uit, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Hij noemt het logisch dat de BBB nu niet meepraat. De stembureaus in de Russische badplaats Sochi zijn vrijdag tijdens de parlementsverkiezingen tijdelijk gesloten na een drone-waarschuwing. Aanwezigen gingen naar schuilplaatsen. Het vliegverkeer in de regio werd opgeschort. De stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open. De uitslag wordt zondag verwacht. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden, al voelt het door de wind aan als 15 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Bliek.
5: En ja hoor, ik mag het weer uitschrijven.

En een Fly Robin Fly, dat is muziek uit de jaren 70 die je alleen hier hoort op onze fijne zender. Herman, de druk is van de ketel. Het weekend is officieel begonnen, mocht je nog wel aan het werk zijn, alle sterkte. En als je je weekend bent ingerold, doe even mee met onze vrijmibo. Die is tot 7 uur te horen op Feel Good 60s en 70s. Met applaus voor onze catering. En ook applaus voor deze man, Umberto Tozzi.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het prijzengeld voor de Nobelprijzen gaat dit jaar omhoog naar 12 miljoen kroon. Omgerekend meer dan €1 miljoen. Dat is een verhoging van omgerekend €88.000. De Nobelstichting zegt dat het bedrag zo op lange termijn zijn waarde behaalt. De prijzen worden sinds 1901 uitgereikt. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend licht hoger begonnen. De Dow Jones-index stond kort na opening vrijwel vlak. De brede Standard & Poor's 500-index steeg 0,1% en de Nasdaq 0,5%. Vooral technologie- en chipbedrijven gingen verder omhoog na het eerdere herstel op Wall Street. Het kabinet wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting. De partij steunde de motie van wantrouwen tegen het kabinet. Premier Rob Jette nodigt eerst andere partijen uit, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Hij noemt het logisch dat de BBB nu niet meepraat. De stembureaus in de Russische badplaats Sochi zijn vrijdag tijdens de parlementsverkiezingen tijdelijk gesloten na een drone-waarschuwing. Aanwezigen gingen naar schuilplaatsen. Het vliegverkeer in de regio werd opgeschort. De stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open. De uitslag wordt zondag verwacht. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden, al voelt het door de wind aan als 15 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het prijzengeld voor de Nobelprijzen gaat dit jaar omhoog naar 12 miljoen kroon, omgerekend meer dan 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van omgerekend 88.000 euro. De Nobelstichting zegt dat het bedrag zo op lange termijn zijn waarde behaalt. De prijzen worden sinds 1901 uitgereikt. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend licht hoger begonnen. De Dow Jones-index stond kort na opening vrijwel vlak. De brede Standard & Poor's 500-index steeg 0,1% en de Nasdaq 0,5%. Vooral technologie- en chipbedrijven gingen verder omhoog na het eerdere herstel op Wall Street. Het kabinet wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting. De partij steunde de motie van wantrouwen tegen het kabinet. Premier Rob Jette nodigt eerst andere partijen uit, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Hij noemt het logisch dat de BBB nu niet meepraat. De stembureaus in de Russische badplaats Sochi zijn vrijdag tijdens de parlementsverkiezingen tijdelijk gesloten na een drone-waarschuwing. Aanwezigen gingen naar schuilplaatsen. Het vliegverkeer in de regio werd opgeschort. De stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open. De uitslag wordt zondag verwacht. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden, al voelt het door de wind aan als 15 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 9 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten, de linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud een kwartier.
3: Erwin van der Broek. Ja, vrijdagavond net 6 uur geweest. Wij gaan nog een uurtje de Vrijmibo vieren. Ah, gezellig toch?

Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald samen, grote hit, eind 70. If I Had Words. Goedenavond, het is vrijdagavond. Het weekend is begonnen en jawel, heel graag mevrouw van de catering. Doe mij nog maar zo'n drankje, is lekker. Mooie muziek op de radio inmiddels van Fleetwood Mac.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085 8200 899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De Bellijn.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Unie verhoogt het waarschuwingsniveau voor marinemissie Aspides in de Rode Zee vanwege de toegenomen dreiging van de Houthis. De missie beschermt sinds 2024 de scheepvaart tegen aanvallen. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas is de veiligheidssituatie verslechterd. De politie heeft vrijdag volgens een bron de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. De drugs werden gevonden in containers in Duinkerken. De Duitse politie hield hem aan op een parkeerplaats langs snelweg A44 bij Soest. Premier Rob Jetten denkt dat een vertrek van mogelijk 25.000 Amerikaanse militairen uit Europa een grote herschikking van de troepen vraagt. Volgens hem heeft Europa de Amerikaanse slagkracht op onderdelen nog nodig, bijvoorbeeld voor luchtverdediging. De NAVO bespreekt dit met Washington. Ruim 700 hulpverleners die na de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne actief waren, krijgen alsnog een herinneringsmedaille. Het gaat om militairen, artsen, politieagenten en anderen die hielpen bij het bergen en repatriëren van slachtoffers. Ook het identificatieteam in Hilversum krijgt de onderscheiding. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog met op veel plaatsen de zon. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Het is 18 graden, maar door de wind voelt het als 15. De temperatuur blijft rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
5: Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt Benelux en Delft 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 10 minuten.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

De man in de blauwe pakken, Racy en Lay Your Love on Me. Grote hit in 1979, mensen. Dit was hem, de vrij Mibo van Feel Good, 60s en 70s. We gaan lekker weer weekend vieren met het hele team. Ja, we zijn er maandag weer met veel meer moois. Ik wens jou een heel fijn weekend. En hier zijn nog even The Kings en Sunny Afternoon.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Unie verhoogt het waarschuwingsniveau voor marinemissie Aspides in de Rode Zee vanwege de toegenomen dreiging van de Houthis. De missie beschermt sinds 2024 de scheepvaart tegen aanvallen. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas is de veiligheidssituatie verslechterd. De politie heeft vrijdag volgens een bron de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. De drugs werden gevonden in containers in Duinkerken. De Duitse politie hield hem aan op een parkeerplaats langs snelweg A44 bij Soest. Premier Rob Jetten denkt dat een vertrek van mogelijk 25.000 Amerikaanse militairen uit Europa een grote herschikking van de troepen vraagt. Volgens hem heeft Europa de Amerikaanse slagkracht op onderdelen nog nodig, bijvoorbeeld voor luchtverdediging. De NAVO bespreekt dit met Washington. Ruim 700 hulpverleners die na de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne actief waren, krijgen alsnog een herinneringsmedaille. Het gaat om militairen, artsen, politieagenten en anderen die hielpen bij het bergen en repatriëren van slachtoffers. Ook het identificatieteam in Hilversum krijgt de onderscheiding. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog met op veel plaatsen de zon. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Het is 18 graden, maar door de wind voelt het als 15. De temperatuur blijft rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Horen en Knap Ketelplein 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De linker rijstrook is daar dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is de...

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Unie verhoogt het waarschuwingsniveau voor marinemissie Aspides in de Rode Zee vanwege de toegenomen dreiging van de Houthis. De missie beschermt sinds 2024 de scheepvaart tegen aanvallen. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas is de veiligheidssituatie verslechterd. De politie heeft vrijdag volgens een bron de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. De drugs werden gevonden in containers in Duinkerken. De Duitse politie hield hem aan op een parkeerplaats langs snelweg A44 bij Soest. Premier Rob Jetten denkt dat een vertrek van mogelijk 25.000 Amerikaanse militairen uit Europa een grote herschikking van de troepen vraagt. Volgens hem heeft Europa de Amerikaanse slagkracht op onderdelen nog nodig, bijvoorbeeld voor luchtverdediging. De NAVO bespreekt dit met Washington. Ruim 700 hulpverleners die na de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne actief waren, krijgen alsnog een herinneringsmedaille. Het gaat om militairen, artsen, politieagenten en anderen die hielpen bij het bergen en repatriëren van slachtoffers. Ook het identificatieteam in Hilversum krijgt de onderscheiding. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog met op veel plaatsen de zon. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Het is 18 graden, maar door de wind voelt het als 15. De temperatuur blijft rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Europese Unie verhoogt het waarschuwingsniveau voor marinemissie Aspides in de Rode Zee vanwege de toegenomen dreiging van de Houthis. De missie beschermt sinds 2024 de scheepvaart tegen aanvallen. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas is de veiligheidssituatie verslechterd. De politie heeft vrijdag volgens een bron de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. De drugs werden gevonden in containers in Duinkerken. De Duitse politie hield hem aan op een parkeerplaats langs snelweg A44 bij Soest. Premier Rob Jette denkt dat een vertrek van mogelijk 25.000 Amerikaanse militairen uit Europa een grote herschikking van de troepen vraagt. Volgens hem heeft Europa de Amerikaanse slagkracht op onderdelen nog nodig, bijvoorbeeld voor luchtverdediging. De NAVO bespreekt dit met Washington. Ruim 700 hulpverleners die na de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne actief waren, krijgen alsnog een herinneringsmedaille. Het gaat om militairen, artsen, politieagenten en anderen die hielpen bij het bergen en repatriëren van slachtoffers. Ook het identificatieteam in Hilversum krijgt de onderscheiding. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog met op veel plaatsen de zon. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Het is 18 graden, maar door de wind voelt het als 15. De temperatuur blijft rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Unie verhoogt het waarschuwingsniveau voor marinemissie Aspides in de Rode Zee vanwege de toegenomen dreiging van de Houthis. De missie beschermt sinds 2024 de scheepvaart tegen aanvallen. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas is de veiligheidssituatie verslechterd. De politie heeft vrijdag volgens een bron de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. De drugs werden gevonden in containers in Duinkerke. De Duitse politie hield hem aan op een parkeerplaats langs snelweg A44 bij Soest. Premier Rob Jetten denkt dat een vertrek van mogelijk 25.000 Amerikaanse militairen uit Europa een grote herschikking van de troepen vraagt. Volgens hem heeft Europa de Amerikaanse slagkracht op onderdelen nog nodig, bijvoorbeeld voor luchtverdediging. De NAVO bespreekt dit met Washington. Ruim 700 hulpverleners die na de ramp met vlug MH17 in Oekraïne actief waren, krijgen alsnog een herinneringsmedaille. Het gaat om militairen, artsen, politieagenten en anderen die hielpen bij het bergen en repatriëren van slachtoffers. Ook het identificatieteam in Hilversum krijgt de onderscheiding. Nu nog het weer. De komende uren blijft het wisselend bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond 16 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Ryanair-topman Michael O'Leary heeft excuses aangeboden aan slachtoffers van seksueel geweld. En noemde concurrerende luchtvaartmaatschappijen eerder verkrachters vanwege hun hoge tarieven. Een week geleden weigerde O'Leary nog sorry te zeggen, maar nu erkent hij dat zijn woorden veel mensen diep hebben gekwetst en beledigd. De gemiddelde adviesprijs voor diesel stijgt zaterdag naar een record van €2,82,4 per liter. Dat meldt consumentenplatform United Consumers. Vrijdag ligt de prijs al een halve cent onder het vorige record. De hogere olieprijzen worden onder meer veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van 8 restaurants van 3 internationale Indiase horecaketens aangehouden. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Volgens de inspectie zijn ernstige misstanden vastgesteld. Ook is beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en administratie. Rebecca Grinspan uit Costa Rica is koploper in de derde informele stemming voor een nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw aan het hoofd van de Verenigde Naties. Grinspan is econoom en voormalig vicepresident. De termijn van Antonio Guterres eindigt in december. Nu nog het weer. De temperatuur blijft de komende tijd stabiel rond 16 graden. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal

Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Ryanair-topman Michael O'Leary heeft excuses aangeboden aan slachtoffers van seksueel geweld. En noemde concurrerende luchtvaartmaatschappijen eerder verkrachters vanwege hun hoge tarieven. Een week geleden weigerde O'Leary nog sorry te zeggen, maar nu erkent hij dat zijn woorden veel mensen diep hebben gekwetst en beledigd. De gemiddelde adviesprijs voor diesel stijgt zaterdag naar een record van €2,82,4 per liter. Dat meldt consumentenplatform United Consumers. Vrijdag ligt de prijs al een halve cent onder het vorige record. De hogere olieprijzen worden onder meer veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van 8 restaurants van 3 internationale Indiase horecaketens aangehouden. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Volgens de inspectie zijn ernstige misstanden vastgesteld. Ook is beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en administratie. Rebecca Grinspan uit Costa Rica is koploper in de derde informele stemming voor een nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw aan het hoofd van de Verenigde Naties. Grinspan is econoom en voormalig vicepresident. De termijn van Antonio Guterres eindigt in december. Nu nog het weer. De temperatuur blijft de komende tijd stabiel rond 16 graden. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Duitse regering en de deelstaten hebben een akkoord bereikt over een verlaging van de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter. Ook komt er een maximumprijs voor brandstof. De korting geldt tot het einde van dit jaar, maar het is nog onduidelijk wanneer de maatregelen ingaan. De vakbond FNV beraadt zich op nieuwe acties in de schoonmaaksector na 5 stakingsdagen deze week. De vakbond wil de CAO openbreken die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland en vakbond CNV hebben gesloten. Schoonmakend Nederland weigert opnieuw te onderhandelen, maar zegt dat FNV kan aansluiten. De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd na een klopjacht van 30 uur in een bosrijk gebied. De man wordt in verband gebracht met minstens 16 sterfgevallen sinds mei. Hij was vermomd als vrouw en had een baby bij zich. De verdachte zegt 80 moorden te hebben gepleegd. De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van het plannen en uitvoeren van luchtaanvallen op burgers tijdens de burgeroorlog onder president Bashar al-Assad. Assad ontvluchtte Syrië in 2024 en zou zich in Rusland schuilhouden. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige zuidwestenwind. De temperatuur ligt rond 16 graden en verandert de komende tijd nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Duitse regering en de deelstaten hebben een akkoord bereikt over een verlaging van de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter. Ook komt er een maximumprijs voor brandstof. De korting geldt tot het einde van dit jaar, maar het is nog onduidelijk wanneer de maatregelen ingaan. De vakbond FNV beraadt zich op nieuwe acties in de schoonmaaksector na 5 stakingsdagen deze week. De vakbond wil de CAO openbreken die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland en vakbond CNV hebben gesloten. Schoonmakend Nederland weigert opnieuw te onderhandelen, maar zegt dat FNV kan aansluiten. De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd na een klopjacht van 30 uur in een bosrijk gebied. De man wordt in verband gebracht met minstens 16 sterfgevallen sinds mei. Hij was vermomd als vrouw en had een baby bij zich. De verdachte zegt 80 moorden te hebben gepleegd. De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van het plannen en uitvoeren van luchtaanvallen op burgers tijdens de burgeroorlog onder president Bashar al-Assad. Assad ontvluchtte Syrië in

0: God's sakes, turn around.
1: '60s and '70s.

0: Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in 3 jaar. Nike verloor ruim 2% na het vertrek van Kylian Mbappé naar het Zwitserse sportmerk On. President Trump weert CNN, Politico en Miss Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws. Volgens Trump zullen andere media volgen. Het is zeer zeldzaam dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner. Interpol beoordeelt het verzoek. Van Leisner ontbreekt elk spoor. 3 andere verdachten zitten nog in voorarrest. Duitsland verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en geldt tot het einde van dit jaar. Ook komt er vanaf begin volgend jaar een maximumprijs voor brandstof. Voor het steunpakket trekt de Duitse regering 2,5 miljard euro uit. Nu nog het weer. Plaatselijk valt de komende tijd wat neerslag. Nu is het 17 graden, maar voelt het 14 graden. De lucht is meest bewolkt. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De beurs in New York sloot de vrijdag overwegend hoger. De S&P 500 won 0,2% en de Nasdaq steeg 0,4%. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in 3 jaar. Nike verloor ruim 2% na het vertrek van Kylian Mbappé naar het Zwitserse sportmerk On. President Trump weert CNN, Politico en Miss Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws. Volgens Trump zullen andere media volgen. Het is zeer zeldzaam dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner. Interpol beoordeelt het verzoek. Van Leisner ontbreekt elk spoor. 3 andere verdachten zitten nog in voorarrest. Duitsland verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en geldt tot het einde van dit jaar. Ook komt er vanaf begin volgend jaar een maximumprijs voor brandstof. Voor het steunpakket trekt de Duitse regering 2,5 miljard euro uit. Nu nog het weer. Plaatselijk valt de komende tijd wat neerslag. Nu is het 17 graden, maar voelt het 14 graden. De lucht is meest bewolkt. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.